Ek sê Tien Lurik, ek smet jou tot en met middernacht toe en vanavond sluit het ook in tune in. Ek het gaste, maar ook mede aanbieders waarby ons gaan uitkom. En nou ja, Bertus moes saam met my een program aanbied oor die geheime van een gelukkige huwelik. Ongelukkig kon Bertus het nie maak nie. Bietjie vastgesit na die 18de buikie op die golfbaan, so hy is op hierdie stadium nie so gelukkig nie aan sy vrou tenminste. Spotnet Alex, daar is vir jou, hier is Johnny Cake en Jaluka.

0: En dit was
1: Radio Gaga deur Queen. Dit het nommer 1 bereik in 19 lande.
2: Wie wat, nee, ek het so lank gewag vir een so oomblik, want julle was allemaal net te perfect gewees vir dit, en dit is goed om te weet dat ergens in die uitsaai gaan een mens wees, en dit gaan gebeur, jy gaan vir my kyk, en ons gaan glimlach, en ons gaan oor 10 jaar, as ons collega's is, gaan ons hier oor lach ook, nee. Hou jy van Koos Kombuis muziek?
1: So piekie.
2: Het jy geweet, Koos Kombuis kan nie een B op een gitaar speel nie?
1: Rarig.
2: Wel, dis wat hy al gesê het op een stadium. Hoe waar dit is, weet mense, maar nee, as wat Assenberg by betrokke is enig iets moontlik. Hier is ons Madiba by Koos Kombuis.

0: Es ist die jetzt meine.
1: Wow!
2: Jackie. Jackie Lou hier so met drie pakke wijn ook nog een bietjie country. Met Hannah McFarland en Chase Rice. En voelen. Nog een bietjie. Nog een bietjie muziek.

Jeremy Loops Wolves hier op RSG 360. Het jy geweet, Skotland het ongeveer 790 eilande, waarvan slegs 130 bewoon word. Dis nie die eilande wat daar baie is nie, ook woorde vir sneeu. Die Skotte het meer as 400 verskillende woorde en uitdrukkings.

0: Ag Reggie, Jaco, ons kit lekker warm vanaand hierso, want dit is bitter, bitter, bitter koud. Maar ag, dankie vir die great show.
1: Sue hierso, ek vraag asseblief dat jy vir my kan speel Wendy Oldfield in die Wilderness Punch, Siliki, A Reminder to the World. Asseblief toch, Reggie, lekker aand vir julle allemaal.
2: Goeienaan, oom Reggie, my naam is Shriek en ek is 8 jaar oud. En ek luister elke dag op Oom Reggie. Ek is lief van jou, Oom Reggie. Dankie, Oom Reggie.
3: Skud het met Reggie Philander.
4: Elke vrijdag aand vanaf 20:09 tot middernag met my Reggie Philander hier op RSG. Hierdie week op Sondag met Fritz. Weer die grootste verskynheid van een salsa tot een besoek aan die ruimte. Ja, ons maak een kosmiese draai. En muziek met dieper emotie. Dit en nog vele meer in Sondag met Fritz. Hierdie naweek tussen 3 en 6.
3: In RSG Landbou klink ons een glasie op alcoholvrye wyne.
5: Ons het een klomp Oseese wyne met Suid-Afrikaanse wyne vergelyk, gedealkoholiseerde wyne, en ons het dit vir 'n paneel gegee om blind te proe, ouens wat die alcoholiseerde wyne maak. Ons wyne het eintlik baie goed uitgekom, kwaliteitsgewys. Een aspek wat ons vir die paneel gevra het, wat ons genoem het wine-like, of het proe soos 'n regte, 'n normale volsterkte wyn, en ons wyne het eintlik heelwat beter gedoen as die Oseese wyne.
3: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
4: Jy luister na Op die Radio, elke vrydag aand net hier op RSG.

0: Hier is hier, dis hier, en ek doen sommer die stoeldans met hierdie een. Murder on the dance floor. Goeienaand, welkom. We gaan het is 22 minute na 9. Mijn naam is Reggie Philander, die programse naam is Skuddit en ons skud elke vrijdag aan vanaf so 20 oor 9 tot middernacht. Ons het die mini karaoke op pad so later aan. Ja nee, waar is my doef doef? Hier is my doef doef doef. Ja nee, ons het ons mini karaoke. As het jou eerste keer is, wij inskakel, mini karaoke gebeur net so na 10 en dat is baie, baie makkelijk, dus dit is eenvoudig. Ek speel die liedjie, sing en dans saam en dan het ons wie het wat gebring, net so na 11 uur, na die 11 uur nuus en dan sluit Sue Pijler Slabber deel by my aan en ek bring een paar liedjies saam, Sue bring een paar liedjies saam. En ja, al wat jy moet doen is om te raai wie wat gebring het. Kom, ek gee gewoon ons besonderhede uit. rsg.co.za is ons webtuiste. rsg.co.za en die ateliernummer, ons stemnota nummer is 076-536-6961. Kom, ek gee weer die nummer, 076-536-6961. Vir wie wil jy groet? Wil jy my laat weet waar jy kuier vanaan? Laat weet ons gerus op 076-536-6961. So later dan gesels ons met Ian Morris. So binnenkort is nou 24 minuten na 9 en ons vind so later dan uit wat gebeur daar by die wereldbeker.
1: Hulle die dochter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreide, maar dan noem hulle haar koekie. Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor die soort, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vraag sê maar, wie is Ellen? Sê ek is koekie maar. Ons is al 55 jaar getrouwd, ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
2: Wat 5 Saterdag? Breakfast met Derek op RSG.
0: Dra stijwe broekie, wil jy op een roekie.
3: Ek weet, jy geniet elke Saterdag aand tussen 10 en 11 RSG country klanke.
4: Sylvia's mother says Sylvia's busy.
5: I am a roving gambler, gambled all around.
3: Eerskomende Saterdag aand, maak ons weer so. Ek is Jacques Arendt en herinner jou om nie country klanke tussen 10 en 11 hier op RSG vanuit die baai mis te loop nie.
6: My darling, happy anniversary.
7: Skop die skoene uit en skud het met Reggie Philander.
0: Hier is T-Pain met Icon Bartender.
7: Skop die skoene uit en skud het.

0: Er is hier, dis hier met T-Pain, Akon, die beste in musiekverskeidenheid. Dis skitterend met my, weet jy, veel anders doen het elke Vrydag aan. Is nou net so na 29 minuten na 9. Onthou hierdie nommer asseblief. Ek wil graag weet waar die partykie is vanaan, waar jy skit. 076-536-6961. Nee, nommer weer, 076-536-6961. Ja nee, dis die FIFA Wereldbeker en dis die kwart eindstryde en het is op kookpunt, is kookpunt om ons van alles te vertel. Is een morris op die lijn, een hoe gaan er as op Boeta?
1: Goeienavond Reggie, ons kyk vanavond Spanje en België, nogthans geen doel in die wedstrijd nie, maar die wedstrijd is vol actie en Spanje wat tans die meeste van die balbesit geniet, hulle speel ook meer positieve sokker. Dan kyk ons vir België daarenteen, hulle is bietjie meer teruggetrokken vanavond, hulle speel meer op die teenaanval, en soos het vroeger ook genoem het, hulle sal definitief daar die formatie moet verander, as hulle enig iets in die wedstrijd wil kry, want ons het al gesien dat Spanje, as hulle van die balbesit het, meeste van die balbesit geniet, kan hulle een span lelijk pak slaagje, en net so met jou praat, Reggie, dat Spanje wat die eerste doel van die krachtmeting krijg, kan jy nou meer?
0: Kan jy nou meer?
1: Fabien Ruiz, uitstekend afgerond van het dwarskop, en ek het toen net genoem, Reggie, dat het is gevaarlijk vir België om so ver te verdedig in die doelgebied en vir Spanje toe te laat om die bal redelijk rond te spelen en goeie tussenspel te lever, en hulle word gestraf in die 30ste minuut van hierdie krachtmeting. Fabien Ruiz, uitstekend afgerond. Pedro Porro op die rechterflank, hy lever goeie tussenspel met Yamin Yamal en hy stuur die bal in die doelgebied van België, en Fabien Ruiz wat uitstekend afrond vir La Roja, die eerste doel van die wedstrijd. As ek net gou kyk na van die ander spelers wat ons vanavond moet dophou, vir Spanje is het Rodri, die kaptein, hy is die ervare man daar van Manchester City in die Engelse Premier Liga. Hy is die skakel wat al die beweging sal vanavond begin, en hy het so ver gewys dat hy uiters gevaarlik is. En dan die man voorlangs, Mikel Oyarzabal, hy het 4 doele so ver vir Spanje, so hy is die ervare man voorlangs. En dan aan die kant van België is het Kevin De Bruyne, die ervare kaptein vanavond. Hy sal ook sy span op die voorvoet wil plaas vanuit sy middelveldpositie. En dan Jeremy Doku op die linkerflank vir België. Sy spoed sal baie belangrik wees vir die Belge vanavond. So na 30 minuten van actie is het Spanje wat voorloop met 1-0. 1 Morris vir RSG Sport.
0: Dankie, een ons gesels later.
2: Skop die skoene uit en skud het met Reggie Philander. I took a pill in
0: Ibiza. To show Avicii I was cool. Okay. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was

0: Dank het vir sien, een mooi prentje gestuurd voor verjaarsdag, dat is Mariette van Witwoordkie. Een mooi prentje gestuurd. En hoe gaan het met Jaco, want ek kom hy terug op radio. Ons mis sy stem ook baie. En jy moet maar lekker aan verder het.
1: Hallo Richie daar. En Soepeile Slabber daar. Twee van julle in die atelier. So mooi om julle te hoor op 'n Vrydag, Vrydagaand. Ja, dankie vir die...
2: Baie dankie.
1: Dankie vir die muziek en alles. Ja, dankie, ja. Gregory Hillcrest hierso.
3: Dankie, Gregory. Dankie, ek het gedink as Gregory Greg.
4: Goeienaand, Reggie.
3: Ja.
4: Tweene papierie. Dit was my verjaarsdag, dinsdag, okay. Die 7e.
3: Ja,
4: ek was
3: op my sister se verjaardag.
4: 79 jaar oud. En my sister se dogter en my kleinkind het my vanaand uitgevat.
3: Nice.
4: Ek is in Club Duvet, luister lekker na julle. Koue auntie en factory ten in die kapen. Lekker aand geet saam.

0: Eres hier, dat is hier nek. Doe niet stoeldans alweer. Check als we doen niet stoeldans. Zie je. Who is your guy? Dat is Spyro. Nou, ik moet veel zeggen. Your guy is Ian Morris. Dat is die kwart eind rond de FIFA Soccer Wereldbeker. Ian, hoe gaan het? En wat gaan aanbod?
1: Ja, nee, het is tans in die tweede helft tussen om die 70 minuten van die wedstrijd dat verstreken is. Aha. En nog steeds niet daar die twee doelen van die eerste helft en die 30ste minuut daar die eerste doel van die wedstrijd geweest. Ruiz wat het steken afgerond het voor Spanje. En dan het België teruggeslaan net voor rusttijd. Een goede doel geweest teen die verloop van die spel in die 41ste minuut. De Ketelara met daar die kopskoot na 45 minuten. Maar die telling Spanje 1, België 1 geweest. En die tweede helft wat baie meer fysies is sover.
0: Ja.
1: België wat ook baie meer competerend speel. Spanje wat die bal van kant tot kant beweeg. Hulle probeer opening kry in Belgiese verdediging. Vroeg in die tweede helft kan het echter net nie recht kry nie. Dan is het een goeie beweging deur België geweest. De Bruyne en Doku was integraal in daardie beweging. De Kuipers poging was echter net voorbij die doelhok in die 54ste minuut. Dan twee minuten later, de La Fuente, die africhter van Spanje, wat genoeg gehad het, hy bring vir Pedri en Torres op die speelveld in die plek van Ruiz en Bayena in daar die middelveld van La Roja. Ik denk die africhter wil net so'n beetje skommeling veroorzaken daar en meer aanvallende spelers op die speelveld gestuur het. Dan in die 60ste minuut Trossard van Hakken en de Kuiper had ruimte maak vir Lukaku, Witsel en Seys vir België. Lukaku, die gevaarman vir België, het sover drie doele van die plaasvervangers bang gekry vir die Rooi Duivels. Dan is het Jamal met een krachtige krulskoot in 61ste minuut van die wedstrijd, maar Courtois' reflexe was goed geweest. Dan is het weer Jamal wat aansluiting vind met Orazabal in die 63ste minuut van die wedstrijd en weer is het Courtois wat het stekend op sy pos is om dit te keer. Ek moet net bijvoeg dat onthou, omdat het een uitloopwedstrijd is, als die spanne gelijk trek na 90 minuten, kan ons 15 minuten extra tijd aan elke kant zien, zo 30 minuten van extra tijd in geheel. En als die spanne nog steeds gelijk trek, kan ons een uitskie doelstrijd zien. En België was reeds in extra tijd gewikkeld met Senegal in die ronde van 16 wedstrijd. Hulle het uiteindelijk daar die wedstrijd met 3-2 gewen. Spanje nog nie extra tijd gespeel in hierdie wereldbeker nie, so dat het wel interessant is om te sien hoe hulle gaan vaar as hierdie wedstrijd voorbij die 90 minuten strek. Na 72 minuten van actie is die telling Spanje 1, België 1. Ian Morris vir RSG Sport.
0: Dankie Ian Morris!
2: Snel die ijsweg met die warm vermaak, net hier op RSG.
3: Come Jesus, come. Let the day be...
4: Sondagmiddag op RSG. Raak rustig 2 tot 3 en luister na Dis Gospel.
5: Daar is hoop vir al ons mense. Dis die genade en vrede wat ons altyd
4: Dis Gospel, Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January.

0: Er is hier met Johnny Clegg, Savuka en de Scatlings of Africa. Wie voor hem gebracht?
1: Is het Reggie?
0: Of is het Sue Pijler Slabber? 076
1: 536
0: 6966. En die eerste was Eddie Grant met Give Me Hope, Johanna. Kom ons hoor wat sê jy.
2: Goeienaand, Reggie en Sue. Ek sal sê die eerste ene is Sue sinne. En die tweede ene is Reggie sinne. Dit is Marilyn Wynkoe vanaf ons Londen.
0: Dankie, Marilyn.
3: Goeienaand, Reggie en Sue. Die eerste ene is definitief Sue.
0: Hoe kom definitief?
3: Want sy kom gee hoop in die lewe en in jou lewe ook, Reggie.
1: Die Annelise.
3: En die tweede een is Jone.
1: Scatterlings of Africa.
3: Mooi aand. Dankie. Dis Ray van Mosselbaan.
0: Dankie.
4: Dankie, Reggie. Naand, Sue.
1: Naand.
4: Wow. Die eerste ene... So ek eindelijk gesê, dit is al by Anke Reggie en Sue, wat het klink so na Sue se liedje
0: ook. Okay.
4: Die eerste en ene Anke Reggie en die tweede ene Sue.
0: Okay.
4: Esmeralda hier.
0: Dankie, Izzy.
1: Esmeralda.
0: Yes, ja. Vertel. Esmeralda.
1: Nee, ek is net, ek is mal oor Esmeralda se rustigheid.
0: Rustigheid, dit is altyd so rustig. Mm. Altyd. Dankie, Essie.
5: Naand, er is hier. Ja, dit is weer ik, Arthur, is so. Reggie. Ik denk Reggie die vorige ene gewaan.
0: Oké. Okay.
5: Hierdie ene, van Johnny Clegg. Is beslis een soer nommerkie.
0: Een soer nommerkie. Beslis. Beslis.
1: Soer. Ek voel het nou so, ek krijg nou skoot warm, omdat hy die woord beslis gebruik
0: het. Beslis gebruik het.
1: Ons beklink om.
0: Beklink? Ook al so van hy woord. Ja, nee. Ok, moet ons hy pleisterkie afruk.
1: Ja.
0: Kom ons ruk hom af.
1: Ja.
0: Alright, die eerste een was Eddie Grant's Give Me Hope, Johanna. En as jy geruide dat Soer het gebring het, was jy... Verkeerd,
1: sorry.
0: Want Reggie het omgebring.
1: Reggie's in die buie.
0: Ja. En as jy gedink het dat het Reggie ronde was, was jy verkeerd, want Scatterlings of Africa...
1: Het ek gebring.
0: Het Soer Pijler Slabber gebring. Ok, ronde nummer 2.
1: Jy vat ons...
0: Kedern met die Soweto Gospel Choir.
1: Ooh.
0: African Dream. Wie het voor hom gebrang?
1: Is dit Reggie?
0: Of Sue 076
1: 536
0: 69
1: 61.

0: a fost Londen.
1: Dankie, Merle.
2: Dankie, Merle.
3: Nance, Reggie. Nance.
1: Hallo.
3: Dis Mornay van de Merwe van Woester.
2: Hoe is het, Mornay?
3: Hoorie, ek raai albei rond is hier, die al twee liedjes is Reggie.
2: Ja, al twee myne.
3: Lekker aand vir julle, bye.
1: Dankie, Mornay.
2: Dankie, Mornay.
4: Hier is een beetje tawe hier, maar kom ons traag. Kom ons probeer.
2: Ons weer.
4: Kijk, ons nou ver, kom ons. Oké.
1: Oké.
4: Ek kreeg een... Eerst die een so gebring het.
1: Oké, verklee, hè? Mengelroes.
4: En hier een van Michael Jackson.
2: Ja.
4: Dat is een Reggie Ronde van de Causeway.
2: Hij lijkt zoals Michael Jackson.
4: Ik weet Reggie lijkt ze over Michael Jackson.
2: Ja, nee, jij weet.
1: Oei,
2: dat is een luisteraar.
1: Okay.
2: Ja, nee, jij weet, ik lijk een Michael,
1: Michael
2: Jackson.
1: Michael Jackson.
2: Dat is niet een week wat ik hier van Michael Jackson speel. Nie. En toen kom vandaag gespeeld, nee. Ja.
1: Jy het hem nog net gespeeld.
2: Nou, ja, nou net, ja.
5: Goeienaand, goeienaand, Reggie.
2: Ja.
5: Wat ik nou kan zien. Nummer 1 het Sue gebring.
1: Voor Mango Groove, oké.
2: Ja.
5: En dan het Reggie nummer 2 gebring.
2: For Heal the World.
5: Michael Jackson nummer 2. A Better Place.
2: Waarom speel je dan
5: in Reggie, A Better Place. Because you... likes to go around always to a better place. Mooi aand verder vir jy en Sue en veilig reis toe.
1: Baie dankie.
5: Debra Valentine.
1: Dankie Debra.
2: Dankie Debra. Een sielkundige ontleding daar.
1: Ja. En kyk, ons is nie eintlik hier om het moeilik te maak.
2: Nee, glad nie, glad nie, glad nie. Hy een gaan na Sue toe. Sue, en dan twee gaan na Reggie toe. Sê Tezwel, hier okay. Uit Q-Town, Atlin, uit Kaapstad. Die eerste een het Sue gebring en die tweede een het Reggie gebring. Esteban.
1: Sê Esteban,
2: ja.
1: Oké. Okay.
2: Kom ons ring hy pleister af.
1: Kom ons, sê maar nou wat aangaan.
2: Die eerste een was Mango Groove met Another Country. En as jy geraai dat ek het gebring het, was jy...
1: 100%
2: reg. 100% reg. En as jy gedink het dat het een Reggie rondte was, was jy...
1: Nie so reg
2: nie. Nie so reg nie, want so het die tweede een gebring. Daar sê, hey, ons het die laaste rondte hierna so.
6: Is jou ID nommer 1 van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
7: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Nou, jy het vir Esmeralda so mooi pluimpie gegeer, dat sy paar rustig is, nie?
1: Die rustigheid van self.
2: En twee keer het is die... een bietjie laat gestem net.
1: Sy was die achteros.
2: Vorige ronde. Die achteros.
1: Sy het in die kraal gekom.
2: Sy het in die kraal gekom. Kom ons hoor, gou wat sy is, Marielda.
8: Vir hierdie ronde gaan ek ook sê, Sue het nummer 1 gebring en Anchorage nummer 2.
2: Nummer 2.
8: Dankie, Esmeralda, hier veilig reis.
2: Net andersom, nee.
1: Dankie, Esmeralda. Toe is het toe nou nie so nie, maar dankie vir die probeerslag.
2: Daar sê, die laaste, finale, ronde. Klink so. Tracy Chapman, wie vir hom gebring?
1: Is dit Reggie?
2: Of was dit so? 076
1: 536
2: 69
1: 61
2: Dis Freedom Now.

Un'aura amorosa, uit Così fan tutte van Mozart, gesing deur Dion van der Walt. Nicolaus Arnoncourt was voor die Concertgebouworkest van Amsterdam. In een goed bewaarde vertoonkas in die stadsaal van Genua is daar een viool. Dit is Paganinische viool, of een van sy viole, maar dit is die een waarop hy hoofsakelijk gespeel het. Dit is gemaakt door Guarnerius, die beroemde vioolmaker, en dit dra die naam Il Canone del Gesù. En daar die viool gaan nergens heen, tensy hy omring word door een peloton Italiaanse politie wat gewapen is, net in geval iemand daarin dink om aan hierdie viool te kom bodder. So elke nou en dan word hy uitgehaal om daarom gespeeld te word. Hier is 'n opname van Francesca Dego. Sy speel 'n gedeelte uit Paganini se eerste vioolkonsert, wat ons nou maar deesdae ken as La Campanella. So klink Il Canone del Gesù.

Sandy Shaw met A Puppet on a String. Nou gaan ons afsluit met die wenner uit 1969. En dit komt van Frankrijk. Haar naam is Frida Bocara. En dit is Un jour, un enfant. Dit is een dag, een kind. En dit het niks met die ontwijkende plaatselijke tienling te doen nie.

0: Frida Bocara met Un jour, un enfant, die wennende liedje van de Eurovisie 1969 competitie. En daarmee moet ons zeggen, alles van die mooiste tot aanstaande zondag. Die donkies is klaar ingespannen, hulle wacht spannend op die reis. En mag het met u wonderlijk gaan, mag die meetsnoeren in lieflijke plekken val. Blaas hoog die vlam, wees goed voor die naaste en die aarde. En onthou maar die vreemde pap wat so in die potte prut, gaan een van die dae een besondere dis oplever. Tot aanstaande sondag, alles van die mooiste. Tot ziens.
1: So die Nguni woord wat nie of nooit beteken is Aikona, sonder die laaste twee letters, maal twee.
2: Yvonne van die Ooskaap sê Shakira sê waka waka. Koen van Roodepoort het die in Langebaan Rita en Vogvel sê Bruno Mars, cha cha cha. Faikie en Botrevier sê Donatella Retorische zan zan zan.
3: Van Oogendse Leidraad Zambesi van Gary Freeman.
4: Die Macarena.
5: Aiko Aiko van Kurt Jaren.
6: Als daar maar een manier is om jou kop lekker vinnig aan die gang te kry, dan is het met Op en Wakker sy geheime liedjie.
7: Op en Wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG, oral waar jou radio is.